0: spielen. Und zwar Joep van Teck, Niemand weet hoe laat het is.
1: Want vannacht, in mijn slaap, word ik plots overvallen.

Wat zal mijn clue zijn? Hoe is mijn plot? Misschien zegt een dokter, meneer, nog 2 maal en word ik